0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be.
2: Christina, more music.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina. More music.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Every second, every heartbeat.
2: Christina

0: Hijstel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Hijstel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Hijstel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, journaliste Rosalie Pieters.
4: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
3: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aast om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De 2 verdachten hebben dat ook toegegeven. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk, omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer, maximaal tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: Voortaan is Calegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@calegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Calegato!
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Every second.
3: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In Bornem hangen de vlaggen halfstok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. Twee volwassenen en twee kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Maar een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
2: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
1: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er al één. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
3: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
1: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
4: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
1: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen, onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor droneaanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon en dat is een schending van het staakt-het-vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden, morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

was al vergeten dat die twee ooit samengewerkt hadden. Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger openden onze show hier vandaag op woensdagochtend. Welkom erbij, beste vrienden. Ik ben Wim Cornelli, tot een uur of negen hier bij Christina. En nu een beat om je mee dat bed uit te stampen. Hier is Teme Impala en Dracula. Welkom.

is voor iemand die 's ochtends alles onder controle heeft. Zo'n beetje chill rondhangen in huis nog voor je aan die zware werkdag begint. Axel Red, Atatan was dat hier bij Christina. Howard Jones, die is hier zometeen na deze Cameron Withcombe.

Harry Styles en American Girls. Laten we gewoon ons focussen op de Vlaamse dames. We hebben er zelfs die 100 jaar zijn en nog keihard werken. Waar klagen we eigenlijk over? En die worden zelfs in de bloemetjes gezet in BV-land. Straks zo'n mooi verhaal hier.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.
3: Simba. Nossa.

Michel Tello, waar is de tijd? Ik was hem eigenlijk al een beetje vergeten. Hij zit to pego, maar ja, het is zomer, dus al zo'n nummers moeten terug boven gehaald worden. Ik had hier net de bomma van familie even besproken. Dacht dat ze al 100 was, maar nog net niet, blijkbaar. Ik weet nog veel meer over haar straks.

0: Christina, regionaal.
1: De Levensloop Nederland vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in de Dalstraat in Wiekevorst. 24 uur lang draait rond solidariteit en fondsenwerven ten voordele van de Stichting Tegen Kanker. Er is ook een ontbijt aan het KLJ-lokaal en een cuptoernooi. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht op levensloop.be/Nederland. Christina.

Vanessa Paradis en Be My Baby. Altijd leuk als je dat tegen iemand kan zeggen natuurlijk. Goed, Annie Geraert, de Boma uit familie. Ik dacht eigenlijk, want ze hebben daar al zoveel over geschreven, dat de dame al 100 was, maar blijkbaar gebeurt dat pas deze zomer. Ze krijgt een bijzonder eerbetoon in de seizoensfinale van familie, blijkbaar. Want er gaat de jongere versie van haar

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
4: Christina.

Ja, Dien heeft wel haar goestingskes in de ochtend. Man, I need was dat hier bij Christina. Vorige zomer zag ik twee goede vrienden zich amuseren op diverse podia. En ik dacht, dat gaan ze nog willen doen. En dat wordt dus helemaal zo. Over wie ik het heb en wat ze gaan uitspoken, dat hoor je hier in het volgende uur bij Christina. Nu Depeche Mode richting nieuws.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggehout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
3: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
2: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond iets over twee. De voordeur raakte beschadigd, er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Francken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Francken.
4: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
2: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden in de zomer, zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
2: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

Ja, met die hoge temperaturen zou je voor minder ergens in wat fris water willen springen. BTS, trouwens de grote winnaars van de American Music Awards eergisteren. En daar was ook nog een reunie. Ja, zo eens eventjes een voorproefje kregen we daar. Ik vertel je straks van wie.

What have I done to deserve this? Ik had het daarnet over de American Music Awards. En daar kregen we ook een voorproefje van de reunie van, hou je vast, de Pussycat Dolls. Jawel, wordt vervolgd. Hey.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Disposition en Lost Frequencies. Gert Verhulst en James Cook gaan deze zomer opnieuw Vlaanderen teisteren met een grote hit, beste vrienden. Jawel, ze hebben een titel al, Madi Oro. Allee, ze hebben een nummer ook al eigenlijk. En dat komt van, want je kan denken, wat is dat nu weer? Dat komt van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Madi Oro. Je hebt zo van die abonnementen zo in de cinema, hè, dat je van maandag tot donderdag mocht gaan. Daarover gaat het dus.
1: Madi Oro.

George Benson kijkt misschien uit naar zwoele zomernachten. Alhoewel, nee, koele nachten, daar kijken wij tegenwoordig naar uit. Veel plezier met de collega's en tot morgenochtend.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Asielzoekers moeten al maar langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. Bijna 1 op de 3 weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Groen Kamerlid Mattie van der Malen heeft opgevraagd.
2: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is. Maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
1: Bevoegd minister Van Bosuyt laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. En dat is ook nodig, want over 2 weken gaan er nieuwe Europese regels in. Asielprocedures mogen dan maar maximaal 6 maanden duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurt rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat ook nu het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
3: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
1: Het parket onderzoekt de omstandigheden onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. We betalen mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie, net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt dat gierige landen nog gaan protesteren en zo ook ons extra lidgeld nog naar beneden krijgen. Noord-Korea heeft gisteren een nieuw raketsysteem uitgetest. De 8e test in meer dan 1,5 jaar tijd. Zuid-Korea merkte op dat een onbekend projectiel richting de zee ging. Het zou 80 kilometer ver zijn gevlogen. Noord-Korea bevestigde daarna dat het om een ballistische rakettest ging met een nieuw lanceersysteem. De Korea's zijn al jaren in oorlog met elkaar. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@caligato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Caligato. Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
1: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
1: Christina.

0: KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Ja, het perfecte bed bestaat.
3: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
2: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
3: Droom maar zacht.
2: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
5: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. Presentatrice Martien Preenen is overleden, dat bevestigt haar familie. Die zegt dat Martien Preenen onverwacht stierf na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martien Preenen werd 62. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaamse Tanguy Taller is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
3: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
2: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanochtend op te wachten op de luchthaven. De zware brand in een textielfabriek in Tubeke die maandag uitbrak is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel ter plaatse om na te blussen. Mogelijk zullen die bluswerken nog enkele dagen duren. Gisteren bleven de scholen en kinderdagverblijven nog gesloten. Vandaag zijn die wel open. Er kwam ook geen asbest vrij bij de brand. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag wordt opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt wel de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

Dat was pittig beginnen met Something Happens on the Way to Heaven van Phil Collins. En gelukkig, maar is er met mij niks gebeurd toen ik de berg ben beklommen. De hoogste helling om de studio van Christina te bereiken. En om te presenteren, want dat vind ik net zo leuk. En heel fijn dat u erbij bent. Dit is een nieuwe Let the Music Play tussen 10 en 11. En hier is Paul McCartney.

Foreigner was dit met I Want To Know What Love Is. Ik val straks in herhaling, maar ik breng u toch nog even wat info over de infomarkt die doorgaat over de nieuwe Fitzostrade F104.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

Ik had het er vorige week al over, maar ik val even in herhaling. In verband met de Fietsostrade F104. De nieuwe fietsverbinding die gaat komen tussen Aarschot, Heist op den Berg en Lier. Prachtig gaat het worden. Wel, die ontwerpplannen die kan je komen bekijken op de infomarkt. Die doorgaat op woensdag 24 juni in Zwanenberg.

van de Four Tops uit de jaren 60 met Reach Out and I'll Be There. En dan gaan we nu luisteren naar Enrique Iglesias met Ludacris and Tonight I'm Loving You. Het gaat alweer de zoveelste keer over liefde uiteraard.

0: Christina, regionaal.
1: De Levensloop Nederland vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in de Dalstraat in Wiekevorst. 24 uur lang draait rond solidariteit en fondsenwerven ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Er is ook een ontbijt aan het KLJ-lokaal en een cuptoernooi. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht op levensloop.be/Nederland.
2: Christina,

0: En ik ben er zeker van dat wij heel wat mensen plezieren met dit nummer van Queen, met You're My Best Friend. En dan blijven we nu in eigen Vlaanderenland, met een ouwertje van Boudewijn de Groot, meester Prikkebeen.
1: Hij staat

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen. Zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics. Kasteelstraat in Heist op den Berg.
3: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
4: Christina.

Live met Desiree. En met dit volgende nummer maakte ik recent een blunder toen ik in discussie was met die jonge dame. Maar goed, het is weggeveegd. Ik besluit met Ray en Where is My Husband. En zometeen is er Wim.

0: Christina Nieuws.
1: Voormalig presentatrice Martien Prenen is overleden. Dat bevestigt haar familie. Ze leed de moedige strijd tegen pancreaskanker. Martien Prenen ken je onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Presentatrice Fedra Hoste herdenkt haar als een heel warme collega.
2: Ik herinner haar als een enorme lieve dame met een extreem enthousiasme. Die met haar beide voetjes gewoon in het leven stond. Als ze iets zag of hoorde over mij, kreeg dan echt van die steunende of soms happy berichtjes. Ze was een voorbeeld. Maar niemand weet die over haar iets negatiefs te vertellen heeft.
1: Martien Prenen werd 62 jaar. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaming Tanguy Thaler is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
3: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk, pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je kreeg de pardon, ga naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
1: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanmorgen op te wachten op de luchthaven. Alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn opnieuw geïnformeerd over de noodprocedures voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het Ebola-virus. Dat meldt de Volksgezondheid. De aanleiding was een vrouw die met symptomen naar de huisarts ging in Roeselare. Die vrouw was onlangs op reis geweest in de regio waar Ebola uitbrak in Afrika. Ze werd met de ambulance overgebracht naar het UZ Antwerpen. Daar testte ze uiteindelijk negatief. Volksgezondheid verwacht de komende tijd nog meer mensen met symptomen en ligt daarom alle artsen voor de zekerheid nog eens in. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden. Christina.

was inderdaad at the right place, at the right time, Jean-Paul de Bie. En morgen zit hij daar weer vanaf 10 uur. Maar nu mogen wij weer de komende 2 uur. Openen deden we trouwens met Ollie Murs. En nu is het weer puffen en zweten. Dat kan je toch wel stellen. Welkom in een nieuwe lunchbreak.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
0: Christina.

Op en top Belgisch product. DJ Licious uit het Antwerpse komt hier. En Milo, die komt alweer uit het Leuvense. Tezamen blikten ze dit hier in. Dat was Forever Young. En goed nieuws, want de prijs van huisbrandolie is vandaag opnieuw gedaald. Vooral gezinnen die grote hoeveelheden bestellen, kunnen daardoor meteen tientallen euro's besparen. De prijzen van benzine en diesel aan de pomp, die blijven dan wel weer ongewijzigd.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.
2: De stad

Ze zorgde er weer voor dat er afgelopen zaterdagavond een festivalweide uit zijn dak ging. Meer bepaald die van Gladiolen in Olen. Want daar trad deze Pommelien Thijs op. Je hoort er nog eens. Ik moet gaan bij Christina in de lunchbreak. Dit zijn R.E.M.

Het is uitgegroeid tot hun grootste classic, R.E.M. uit 1991 met Losing My Religion. 14 jaar gesteeld stadsbus in Noorwegen en rijdt ermee naar Zweden. Zo luidde de krantenkop van een artikel een dikke maand geleden. En die jongen heeft duidelijk nog niet geleerd van zijn fouten. Want volgens de Nationale Publieke Omroep van Noorwegen is hij afgelopen zondagochtend opnieuw betrapt. Terwijl hij met een gestolen bus door de stad aan het rijden was. Foei, zeggen we dan. Dit zijn Earth, Wind & Fire en 7.

For Wind and Fire zijn altijd graag geziene gasten in de lunchbreak. Ze kwamen nog eens langs daar straks met het lied over September. En dit was Jennifer Lopez in samenwerking met David Guetta en Save Me Tonight. Nu mag de Bas, Bruce Springsteen.

Hij mag dan al vlotjes de 70 gepasseerd zijn. Hij is nog altijd een beest op het podium. Deze Bruce Springsteen, dat was Dancing in the Dark in de lunch break. Neil Horan met een nummer van een 7-tal jaar geleden nu. Nice to meet you.

dansbare dingen. We zijn daar wel voor te vinden, dat weet u onderhand al wel. Swedish House Mafia waren dat met Wait So Long. En over dansbare dingen gesproken. De affiche van De Beleuvenissen is zo goed als rond. Milk Inc. sluit op vrijdag 7 augustus de concertreeks af. Ook Jasper Steverlink, Isabella Ade, Sheila Divine en Kaat van Stralen staan op de line-up. Nieuw dit jaar, de Grote Markt van Leuven verandert elke vrijdagavond in De Met. Een dansvloer met DJ's en zomerse sfeer.

Jessica Simpson met I Think I'm In Love With You. Een nummer waar een sample in verwerkt zit van Jack and Diane van John Cougar Mellencamp. En die zat gisteren nog in de lunchbreak. Voor de mensen die pas erbij mochten komen, een hele fijne goede middag. Dat mogen we onderhand al wel zeggen, zeker. Met nu een Nederlandstalig product. En wat voor een. Doe maar in één nacht alleen.

Ja, we moeten zeggen, ze heeft de afgelopen dagen al haar uitstekende best gedaan. De zon. Shine was dat van S. Watt uit 1994. Dit zijn de Bauza.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er komt veel reactie op het overlijden van voormalig presentatrice Martien Prene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martien Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
3: Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag en dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hadden samen een passie voor gezondheid. Voor de zotte dag hebben we gezegd, kom ja, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd, hè, die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet, als die er niet meer is.
2: Martien Prene had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
4: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
2: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte niemand gewond, zegt Hanne Olivier van het parket.
5: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat de gedetineerde zich in een cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk vonden dat er gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachten zijn ondertussen ook gearresteerd.
2: Hij wordt verhoord. De kans is groot dat hij dan naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar. Dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het appartement. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd. En er komt ook vaker olie uit andere olielanden, zoals Canada, Noorwegen en de VS. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. Bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Christina, more music.

James Hype en Miguel de la Rosa met Ferrari. En over Ferrari gesproken, die hebben gisteren hun eerste volledige elektrische auto geïntroduceerd, de Luce. Met een prijskaartje van $640,000 of zo'n €544,000. Dat noemen wij een habbekrats.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Christina,

Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Nummer dat het record brak voor meest gestreamde nummer in 24 uur tijd op Spotify. Met 30,9 miljoen streams. Daarmee verbrak ze haar eigen record dat ze haalde met Fortnite. Dat 25 miljoen keer gestreamd werd in 24 uur.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
3: Calegato! Christina,

Heel wat muzikale parels vanmiddag in de lunchbreak. Met Gorky daar straks een lieve kleine piraan. En ook Wham met Wake Me Up Before You Go Go was van de partij. En dit waren Ed Sheeran en Martin Garrix met Repeat It. Trouwens, Ed Sheeran weet hoe je een verjaardag viert hoor. Want helemaal als die verjaardag samenvalt met een muzikale release waar fans al een tiental jaar op wachten. Ter ere van die Repeat It van daarnet en de 30ste verjaardag van Martin Garrix trok Ed Sheeran alles uit de kast met een cadeau om u tegen te zeggen. Een exclusief horloge voor de Martin.

Er wordt me hier al direct de vraag gesteld, welk horloge is dat dan? Wel, het is een IWC Sarah Loom. Wereldwijd bestaan er slechts 250 exemplaren van, dus vrij exclusief te noemen. Hartford Dodger en Romina Johnson waren dat met Moving Too Fast. En dit zijn OMD.

Daar straks nog Orchestral Maneuvers in the Dark met een nummer uit het begin van hun carrière. Dat was Electricity. En dit was dan weer de nieuwe single voor Cameron Whitcomb. Wederom een schot in de roos hoor. Kingdom of Fear heette dat. Zometeen gaan we ons laten meevoeren met de

nummer dat geproduceerd werd door Jaap Egermond, een Nederlander die ook in de jaren 80 verantwoordelijk was voor het succes van Stars on 45. Windsurfing van The Surfers, een band die slechts een drietal jaar heeft bestaan. En al uw nummers gingen eigenlijk over windsurfen. Zo simpel is dat. Straks komt Shakira eraan met haar hymne aan het WK voetbal dat er binnenkort zit aan te komen. Tezamen met Burna Boy heeft ze Die Die ingeblikt. Dat is na Ace of Base.

0: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Ja, het perfecte bed bestaat.
3: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
2: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
3: Droom maar zacht.
2: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
5: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
4: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
5: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
4: Bel ons even op 015 25 74 70.
5: Auto, elektro, Van Rompuy.
4: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij stopt een berg.
6: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
7: Christina.

Hoe zou het toch zijn met Adele? Want een tijdje geleden, ondertussen kunnen we al stellen een hele poos geleden, heeft ze toch een sabbatical ingelast. We grepen nog eens terug naar dit nummer uit 2012. Adele dus met Rumor Has It. Morgen is er een nieuwe lunchbreak vanaf zo'n uur of elf. Graag.

0: een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Loock. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van
1: Loock. Christina Nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
3: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in marmer gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
2: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
4: Voor mij is dat niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had je dat een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste, hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
2: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
5: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
2: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en het ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Christina. Well,

0: ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De Levensloop Nederland vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in de Dalstraat in Wiekevorst. 24 uur lang draait rond solidariteit en fondsenwerven ten voordele van de Stichting Tegen Kanker. Er is ook een ontbijt aan het KLJ-lokaal en een cuptoernooi. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht op levensloop.be/Nederland.
2: Christina.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Voor een goede service, Garage Serniels.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
1: Garage Serniels.
2: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
1: Garage Serniels.
2: Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
3: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en

0: uit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
1: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we nog altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in marmer gekapt. En ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
0: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. En voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon, bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Christina.

Coldplay met Magic op deze magische woensdag namiddag. Het zonnetje schijnt alweer. Gaat onder om 21:41. Die heeft dus nog heel veel werk vandaag. Wel aangenamere temperaturen dan gisteren en daar klagen we niet om, zo'n 27 graden. Welkom bij een nieuwe aflevering van At Work Kids met onder andere deze van Level 42.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
2: GVL
1: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
3: Christina,

Met z'n vijven, Five en Slam Dunk, de funk en van 1998 naar het jaar 1980, de beginjaren van Spandau Ballet. To cut a long story short,

0: bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement? Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

Summer Homewrecker. BTS heeft de meeste prijzen in de wacht gesleept bij de uitreiking van de American Music Awards. De Zuid-Koreaanse groep won de prijs voor artiest van het jaar, beste mannelijke artiest en ook voor de zomerhit van het jaar met het nummer Swim.

Uit 1976, een gouden ouwe van Peter Frampton, de live versie van Show Me The Way. En dit is hedendaags toch wel een van de leukere nummers van het moment. Alex Warren. How

Christina Aguilera met Genie in a Bottle. Ilse de Lange die komt hier af en toe eens langs met muziek en die gaat aankomend voorjaar opnieuw op tournee. De zangeres staat volgend jaar op april op podia in Tilburg, Groningen en Amsterdam.

Waar hoor je dit nog? Bij ons natuurlijk, Christina, met Draaiklangs Dimensionen van Rheingold. En dit zijn nog Kygo, Khalid en Griffin. Save my love.

0: Christina Nieuws.
1: Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crèches bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
2: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
1: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in het voetbal zet OH Leuven zijn trainer Felis Matsu aan de deur. Komt door de tegenvallende play-offs. Matsu nam halverwege het seizoen over na het vertrek van David Hubert. Maar wie hem zal opvolgen bij OH Leuven is nog niet duidelijk. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee is het koeler, zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Every second. Christina.

Odyssey uit 1980 met Use It Up en Wear It Out. En zo zijn we beland in deel 2 van At Work It's op deze heerlijke woensdagnamiddag. We gaan het nog mooier maken met muziek van Luna, Max en Andy Grammer, Another and 54 Ultra, Marco Borsato en Split Ends. En dit is van ondertussen 13 jaar geleden Parafrukuva en Anna Naklap met hun versie van Wicked Games.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. Letzgo.be.
2: Christina.

Hooverphonic met Heartbroken. Nothing But Thieves komt volgend jaar naar de AFAS Dome in Antwerpen. De Britse rockband staat er op 31 januari 2027. De concerten zijn een onderdeel van de Stray Dogs Tour. Die tour is vernoemd naar het vijfde en nieuwe album van de band Stray Dogs. Dat album

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Bike Center heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina,

Milo, You Don't Know. Na shows als stand-up comedian en onder meer een prominente rol bij De Ideale Wereld, maakt Jade Mintjes binnenkort haar debuut als tv-host, als presentator-comedian van Jade en de Belgen. Dat is een reboot van Goebbels en de Belgen, dat in 2013 en 2014 op het toenmalige Vier te zien was. Mintjes behoudt de oorspronkelijke insteek, maar brengt als vrouw van een andere generatie uiteraard een andere invalshoek met zich mee. De opnames die gaan binnenkort van start. En dit zijn Bryan Adams en wijlen Tina Turner.

al die namen toch tegenwoordig van die artiesten. Another, ze komen uit Nederland en zijn ondertussen een gevestigde naam binnen de internationale house en dance scene. Ze hebben ook een eigen succesvolle plaatlabel genaamd No N54 Ultra. Dat is dan weer het muzikale project van songwriter en producer Johnny Rodriguez. Hij haalt zijn invloeden uit Latin Soul

0: Christina, more music.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

DJ-licious en Sam Almost Gone. Ik ben bijna weg, maar nog niet helemaal. Afrojack en La Fuente die treden eind augustus op rond de voorlopig laatste Grand Prix in Zandvoort. De DJ's openen de avondprogramma's op vrijdag en zaterdag. En Martin Garrix die sluit het weekend af op zondag.

0: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calle Gato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calligato.be of telefonisch 0473-44-92-99.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina.

Taylor Swift met de nieuwe Elizabeth Taylor. Jarig vandaag op deze woensdag, 27 mei. Jacques Vermeijre, die wordt er 75. Neil Finn, 68. Wim Stevens, dat is Tom de Dekker in Thuis, 59. En Jamie Oliver, 51. Heel veel luisterplezier zo dadelijk met Bart Smolders. Van mij krijgen jullie deze nog. Santana en Chad Kroeger.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er is nu ook een derde verdachte aangehouden na de vechtpartij op de kusttram in De Haan zondag. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongeman van 19. Gisteren werden twee andere verdachten, ook van 19, al aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de vierde en laatste verdachte. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
3: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
2: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een plaatstekort. En in Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien, het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Every second,
4: every heartbeat.
5: Christina.

Comrade en Be Mine tot even over vier. Het is vandaag woensdag, goedemiddag, 27 mei, ergens tussen nog best druk. En komt wel goed, zit deze namiddag verstopt. Dus laten we vooral niet te veel forceren vandaag. Vooral genieten en welkom in Onderweg.

0: wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.

Thomas Gray met Rumours tot bijna 4:15. Woensdagnamiddag, hoe zit het met jouw planning? Geraak je erdoor? De hobby's van de kinderen, die zijn misschien wat afgenomen nu we stilletjes aan naar de zomervakantie gaan. Maar heb je dan al de plannen voor de zomervakantie? Naar waar ga jij dit jaar?

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina,

mij. Staat vooral gekend om de schoolfeesten her en der. En ook nog begin juni hoor. Misschien heb je wel geweest of moet je nog naar een of ander schoolfeest. Wel, deze is alvast een dikke hit op de schoolfeesten. Shakira met Zoo, Zoo, Zoo. Zometeen Milo en Miami Sound Machine met Dr. Pressure. Maar eerst terug naar 1999, Fats and Small. Turn around.

0: je zat misschien ook wel mee te zingen. Het mag hoor, het moet. Met deze zomerse dagen. Abba en Mamma Mia. En zometeen komt er nog eentje om mee te kelen. Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. Naar deze van Miles Smith en Drive Safe.
1: Watch

0: Christina, regionaal.
1: De Levensloop Nederland vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in de Dalstraat in Wiekevorst. 24 uur lang draait rond solidariteit en fondsenwerven ten voordele van de Stichting Tegen Kanker. Er is ook een ontbijt aan het KLJ-lokaal en een cuptoernooi. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht op levensloop.be/Nederland.
2: Christina.

doen het weer goed hoor in hitparades. Deze J-Lo met David Guetta en Save Me Tonight. 4:15 op woensdagmiddag. Wie kent nog Wham? Misschien wel uit jouw jonge jaren. I'm your man. Dat is ze van Shabaranx.

nog even hier. Guusje en Bazaar met Blijf nog even hier. Voilà, woensdag overleefd. Nog 2 dagen doen alsof we alles perfect onder controle hebben. En het is weer weekend. Bedankt om mee te luisteren en rij voorzichtig tussen alle andere mensen die dringend naar huis moeten. Tot morgen voor een nieuwe Onderweg op donderdag.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Leuven in Vlaams-Brabant is het treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil. Dat bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is nu ook ter plaatse om het station te controleren. En er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beter hand. Eén van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede mag wellicht binnen enkele dagen naar huis. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om, onder wie ook twee tieners. Vlaams minister van Werk Suhail Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
2: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
1: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke. Want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku. Dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
3: Hij is wel in vorm. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
1: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij daaraan meedoet. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm.

veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden. Christina.

Zo is het iets over vijf geworden op woensdagmiddag met Milo Meskes en 21. Ja, 21, daar ben ik toevallig ook ooit geweest. De David is mijn naam. Ik ben er graag bij tot 7 uur vanavond met nu een band die is aangekondigd als performer op de halftime party van de finale van het WK voetbal. Dit is BTS en Swim.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg. Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina,

echt wel een van de leading ladies uit muziekland in de 80's. Ze zei zelf van, ik ben ermee gestopt vanwege de focus op mijn uiterlijk. Ik had er echt wel genoeg van. Tegenwoordig maakt ze opnieuw muziek, gelukkig die Kim Wilde. Dit was een van haar hitsingles uit 1987 alweer. You Keep Me Hanging On. En dit is een van de grootste talenten van de laatste jaren. Hij blijft maar hits aan elkaar rijgen. Dit is Teddy Swims met zijn meestercenten. Mr. Know It All.

Hoorde al iets zingers met Lose Control, The Door, Bad Dreams, Guilty. En nu deze natuurlijk, hein? Mr. Teddy Swims en Mr. Know It All. Je kan hem binnenkort ook op de festivals gaan bewonderen. Hij komt midden juni bijvoorbeeld naar Pinkpop in Nederland. En later staat hij ook hier in Vlaanderen op Rock Werchter. En deze mensen hebben er ongetwijfeld ook ooit gestaan. In 2006 is dit Raise a Light in America.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

1993, Mr. Sting en If I Ever Lose My Faith in You. Zometeen gaan we nog eens back to the 80s met een song die gaat over de manier waarop ik er nu bij zit. Dressed for Success komt eraan, meteen na deze van Offenbach en Miles Away.

Sinds de single Dat heb jij gedaan hebben we haar in Vlaanderen ook helemaal omarmd, zeg maar. En later dit jaar gaat ze trouwens op een Vlaamse theatertournee genaamd Liefde onderschat. Die brengt haar onder meer naar cultuurcentrum De Warande in Turnhout en Arenberg in Antwerpen. Ik heb door Mo natuurlijk dan nog eens haar single Een nacht als deze.

Ik heb zo de indruk dat het langdurende succes van dit nummer een beetje de opvolger in de weg heeft gestaan, want het duurde wel een tijdje eer die bovenaan de hitlijsten kwam. Ik heb het over Olivia Dean, de opvolger die heet So Easy to Fall in Love With You natuurlijk, maar dit was nog eens die voorgaande hitsingle, Man I Need.

0: Lazarus, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarus is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarus is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarus heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazarus 015 75 64 91. Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica-systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

0: and beautiful.
1: Hey Sun, was dat van Sam Felten, MC4D, Vice en Allo Black. En onze volgende artiest is ondertussen al jarenlang ontzettend succesvol. En zo zijn er ook een aantal tribute acts rond haar ontstaan. Ja, je moet van goede huizen zijn om een klein beetje in de buurt te komen van het stembereik van deze dame. Dit is Adele en Oh My God.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, dat bevestigt de politie. Journaliste Barbara Keuleers is ter plaatse.
4: Rond 4 uur is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven, met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig, want ze nemen het echt wel serieus, die bommelding.
3: De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer heel wat vertraging oploopt door het incident. Ook het busverkeer in Leuven wordt omgeleid. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Soehal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
5: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
3: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
6: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
3: En in de ronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknessund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
7: Christina.

We zochten bij deze weer het paradijs dankzij de heren van Coldplay uit 2011. David is mijn naam, ben er nog krijgbaar tot 7 uur vanavond. Nu met een Nederlands-Vlaamse samenwerking. Dit zijn Fleming en Meteor. MUZIEK

Hij is momenteel bezig aan een concertreeks in Amsterdam. Dat hoef ik jullie niet meer te vertellen natuurlijk. Maar je kan nog op Ticketswap best wel wat ticketjes scoren aan de helft van de prijs. Bijvoorbeeld de Harry Styles en American Girls.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Christina,

geleden waren ze nog de vreemde eenden in de bijt tijdens de festivals, want ze doken daar ineens opnieuw op de Sugar Babes en In The Middle. En daarvoor hoort je ook nog de self-made woman genaamd Judith. Onderweg hier zometeen een Belgische dame die momenteel samenwerkt met een electro-jazz duo. Over wie ik het heb, je hoort het zometeen. Na deze van Sabrina Carpenter. Zij laat haar tranen vloeien op deze hier. Tears.

dit was er dus, de Belgische artiest die net nieuwe muziek heeft uitgebracht samen met een nieuw electro-jazz duo genaamd The Gallants. Ik heb het persoonlijk zelf nog niet ontdekt, daar moet ik misschien eens werk van maken.

probeer dit de rest van je avond nog maar eens uit je hoofd te krijgen. Just the way you are was dat van Milky en Mallgrab. En zometeen gaan we nog eens gluren bij de buren, want de plaat die momenteel in Nederland is uitgeroepen tot de alarmschijf van de week is de nieuwe single van Shakira. Je hoort hem zometeen na deze classic van R.E.M.

hoorde toen de tijd ook een magistrale videoclip bij. De moeite waard om die nog eens op te zoeken op YouTube. R.E.M. uit 1992 met Everybody Hurts. En de volgende plaat is deze week dus de alarmschijf bij onze noordenburen. Een plaat waar ze heel veel van verwachten. Het is de WK-hymne van het voetbal. Inderdaad, Shakira en

0: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegado. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Calegato. Christina.

Ze heeft zo net haar eigen ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame. En tijdens haar speech bedankte de zangeres uitvoerig haar familie, vrienden en fans. Het is duidelijk een lieve dame, die Miley Cyrus. Dat was nog eens de Midnight Sky. En zo wordt het bijna 7 uur op woensdagavond. Ik ga snel een afscheid nemen. Dat doe ik met dit nieuwe talent genaamd Bella Kay.

0: Christina Nieuws.
1: Het station in Leuven is opnieuw vrijgegeven. Deze namiddag werd het gebouw een tijd lang ontruimd door een bommelding. Maar dat was dus vals alarm. Het treinverkeer werd er ook stilgelegd en de bussen werden weggeleid van het station. Het treinverkeer van deze avond zal wel nog even verstoord blijven door het incident. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Premier Bart De Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar De Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
2: De premier vindt het bijna belachelijk dat hij zelf aan de NAVO zou moeten zeggen om terug te komen op een afspraak die nog maar vorig jaar gemaakt is om ons budget van de NAVO op 2% te houden. Dat wil hij niet. Je bent dan wereldnieuws. Hij komt dan in het oog van Donald Trump en de VS. Die kan dan militair gestraft worden en ook in de zakenwereld waar de premier toch ook denkt dat er toch nog zaken te doen zijn met de VS.
1: In de zoektocht naar miljarden voor de begroting zouden onder meer de ziekenfondsen minder geld krijgen. En er wordt ook gekeken om het remgeld bij de dokter op te trekken. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
3: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
1: Op Roland Garros staat Hanne van de Winkel in de tweede ronde van het dubbelspel. Ze won met haar Australische partner van een Frans duo in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. Van de Winkel kan zo haar nederlaag van gisteren in het enkelspel een beetje wegspoelen. Het is trouwens haar debuut op Roland Garros. En in de ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde is dat. De Noor Andreas Leknessund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan. Christina.

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Christina, regionaal.
1: De Levensloop Nederland vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in de Dalstraat in Wiekevorst. 24 uur lang draait rond solidariteit en fondsenwerven ten voordele van de Stichting Tegen Kanker. Er is ook een ontbijt aan het KLJ-lokaal en een cuptoernooi. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht op levensloop.be/Nederland.
0: Christina.

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina,

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
3: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
2: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk, voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
4: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
2: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
1: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
0: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistondenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen...

0: om de overwegen veiliger te maken, zegt Frederik Petit.
1: Dit is een werk van lange adem, maar we komen dus van ver. We hebben op 20 jaar tijd ongeveer 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Maar naast de vervanging en de afschaffing van overwegen heb je nog tal van andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting of camera's met obstakeldetectie, bepaalde panelen en waarschuwingsborden.
0: Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, wordt nog volop onderzocht. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een Pano-reportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest wel goed. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
2: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
0: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
3: Christina. Every day.

0: Christina Nieuws.
1: Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagbomen reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
2: Het is heel jammer om dit te horen, want op het moment zelf betekende heel veel.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbare beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
2: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboekje je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
1: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Every second.
3: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, more music.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.